Ja, sant du redde. Da var vi. Ja, sant du legger opp kopi. Og ske antus, ja, sant du stakka. Barbao. Custo partena. Fiat sangalav tocha.